0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: was up, I was down.
1: Radio Aalsmeer.
2: Best goed.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet, is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

blijft waaien, zullen bladeren blijven vallen. Zolang de boer zal blijven zaaien, zal de molen blijven draaien. Zolang de zon zal blijven schijnen, komen bloemen uit de knop. Zolang de kippen blijven leggen, komen kuikens uit de dop.

branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en er werk komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als liefde maar blijft winnen.

de zomer dan de herfst. Als de winter maar blijft dromen van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen voor zilveren licht en eb en vloed. En als de

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Een ringvaart vol verhoefboten. De ringvaart bij Aalsmeer was zondagmiddag 20 september het decor van de 7e verhoefboten toertocht. Rond 1 uur 's middags kwamen de deelnemers aan bij de verhoefkade. De organisatie had de weersverwachting goed in de gaten gehouden, maar uiteindelijk is besloten te gaan varen. Om 2 uur 's middags klonk het startsein en vertrok een bonte stoet verhoefboten. Veel eigenaren hadden hun boot opgepoetst en versierd met vlaggetjes. Op sommige voorplechten lagen zelfs bloemen. Ook langs de ringvaart stonden belangstellenden te kijken. De tocht ging via de Blauwe Beugel en het Zwet naar de Kleine en Grote Poel. Op het starteiland meerden de boten af. Daar werden boten bekeken en ervaringen uitgewisseld. Ook de technische vraagbaak kreeg volop vragen. De tocht zorgde daarmee niet alleen voor gezelligheid, maar ook voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nieuwe wethouder Lennart van der Plas bij Radio Aalsmeer Politiek. Op woensdag 23 september verzorgt Erik Verbeek nogmaals de presentatie van Radio Aalsmeer Politiek. Hij vervangt die avond Sam van Hest en ontvangt tussen 7 en 8 uur 's avonds Lennart van der Plas in de studio. De nieuwe vierde extra wethouder van de gemeente Aalsmeer. De uitzending staat vooral in het teken van kennismaken. Wie is Lennart van der Plas eigenlijk? Wat is zijn achtergrond? Wat houdt hem bezig en wat motiveert hem om zich als wethouder voor Aalsmeer in te zetten? Maar natuurlijk kijken we ook vooruit. Wat kunnen de inwoners van Aalsmeer van hem verwachten als wethouder? Welke onderwerpen vindt hij belangrijk? Waar wil hij zich voor inzetten? En op welke manier wil hij zijn nieuwe rol binnen het gemeentebestuur invullen? Radio Aalsmeer Politiek is op woensdag 23 september van 7 tot 8 uur 's avonds te volgen via Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Drop it.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Rotary AMU viert halve eeuw. Rotary Club Aalsmeer Meidrecht Uithoorn, AMU, vierde zaterdag 19 september het 50-jarig bestaan. Ruim 80 huidige en voormalige leden kwamen samen met hun partners voor een feestelijk weerzien. Extra bijzonder was de aanwezigheid van de twee nog levende oprichters van de club. Ook de nieuwe burgemeester van de Ronde Venen, Rozan Kokke, was aanwezig om kennis te maken met de jubilerende Rotary Club. Voorzitter Jan-Dirk Ruizendaal keek terug op 5 decennia AMU. Herinneringen, verhalen en anekdotes zorgden voor een middag vol herkenning. De bijeenkomst draaide niet alleen om het jubileum. Ook de maatschappelijke inzet van de club kreeg veel aandacht. Leden zetten zich al 50 jaar in voor mensen en organisaties in de regio en daarbuiten. Dat gebeurt onder het motto Service Above Self. Het jubileum werd afgesloten met een warm weerzien en veel mooie herinneringen aan 50 jaar samenwerken en iets betekenen voor een ander.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
3: I will survive without you.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekam kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Een Weekje Aardig. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze week de columnist E.H. van der Plas met zijn 11e, Een Weekje Aardig. De Week tegen Pesten begint op maandag 21 september. Een mooi moment om extra aandacht te vragen voor pesten. Maar de columnist vraagt zich af waarom daar eigenlijk maar één week voor nodig is. Pesten houdt zich immers niet aan de kalender en speelt niet alleen op school. Ook ouders hebben volgens de columnist een belangrijke rol. Niet alleen door te vragen of hun kind wordt gepest, maar ook door te kijken naar de rol die het zelf speelt. Meelachen, buitensluiten of niets doen kan immers ook onderdeel van het probleem zijn. Een week tegen pesten is een begin. Maar pas als we het hele jaar durven op te komen voor elkaar, maken we echt het verschil. Lees de hele column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: I've been up

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nieuwe wethouder Lennart van der Plas bij Radio Aalsmeer Politiek. Op woensdag 23 september verzorgt Erik Verbeek nogmaals de presentatie van Radio Aalsmeer Politiek. Hij vervangt die avond Sam van Hest en ontvangt tussen 7 en 8 uur 's avonds Lennart van der Plas in de studio. De nieuwe vierde extra wethouder van gemeente Aalsmeer. De uitzending staat vooral in het teken van kennismaken. Wie is Lennart van der Plas eigenlijk? Wat is zijn achtergrond? Wat houdt hem bezig en wat motiveert hem om zich als wethouder voor Aalsmeer in te zetten? Maar natuurlijk kijken we ook vooruit. Wat kunnen de inwoners van Aalsmeer van hem verwachten als wethouder? Welke onderwerpen vindt hij belangrijk? Waar wil hij zich voor inzetten? En op welke manier wil hij zijn nieuwe rol binnen het gemeentebestuur invullen? Radio Aalsmeer Politiek is op woensdag 23 september van 7 tot 8 uur 's avonds te volgen via Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Een ringvaart vol verhoefboten. De ringvaart bij Aalsmeer was zondagmiddag 20 september het decor van de 7e verhoefboten toertocht. Rond 1 uur 's middags kwamen de deelnemers aan bij de verhoefkade. De organisatie had de weersverwachting goed in de gaten gehouden, maar uiteindelijk is besloten te gaan varen. Om 2 uur 's middags klonk het startsein en vertrok een bonte stoet verhoefboten. Veel eigenaren hadden hun boot opgepoetst en versierd met vlaggetjes. Op sommige voorplechten lagen zelfs bloemen. Ook langs de ringvaart stonden belangstellenden te kijken. De tocht ging via de Blauwe Beugel en het Zwet naar de Kleine en Grote Poel. Op het starteiland meerden de boten af. Daar werden boten bekeken en ervaringen uitgewisseld. Ook de technische vraagbaak kreeg volop vragen. De tocht zorgde daarmee niet alleen voor gezelligheid, maar ook voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het Werelddoverdag. Tamara vertelt bij Echt Esther niet alleen over haar werk en opleiding, maar natuurlijk ook over haar leven buiten school. Want naast juf in gebarentaal is ze moeder, scoutingleider, motorrijder en duiker. Luister vrijdag 25 september om 6:00 PM naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Rotary AMU viert halve eeuw. Rotary Club Aalsmeer Mijdrecht Uithoorn, AMU, vierde zaterdag 19 september het 50-jarig bestaan. Ruim 80 huidige en voormalige leden kwamen samen met hun partners voor een feestelijk weerzien. Extra bijzonder was de aanwezigheid van de twee nog levende oprichters van de club. Ook de nieuwe burgemeester van de Ronde Venen, Rozan Kokke, was aanwezig om kennis te maken met de jubilerende Rotary Club. Voorzitter Jan-Dirk Ruizendaal keek terug op 5 decennia AMU. Herinneringen, verhalen en anekdotes zorgden voor een middag vol herkenning. De bijeenkomst draaide niet alleen om het jubileum. Ook de maatschappelijke inzet van de club kreeg veel aandacht. Leden zetten zich al 50 jaar in voor mensen en organisaties in de regio en daarbuiten. Dat gebeurt onder het motto Service Above Self. Het jubileum werd afgesloten met een warm weerzien en veel mooie herinneringen aan 50 jaar samenwerken en iets betekenen voor een ander.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nieuwe wethouder Lennart van der Plas bij Radio Aalsmeer Politiek. Op woensdag 23 september verzorgt Erik Verbeek nogmaals de presentatie van Radio Aalsmeer Politiek. Hij vervangt die avond Sam van Hest en ontvangt tussen 7 en 8 uur 's avonds Lennart van der Plas in de studio. De nieuwe vierde extra wethouder van gemeente Aalsmeer. De uitzending staat vooral in het teken van kennismaken. Wie is Lennart van der Plas eigenlijk? Wat is zijn achtergrond? Wat houdt hem bezig en wat motiveert hem om zich als wethouder voor Aalsmeer in te zetten? Maar natuurlijk kijken we ook vooruit. Wat kunnen de inwoners van Aalsmeer van hem verwachten als wethouder? Welke onderwerpen vindt hij belangrijk? Waar wil hij zich voor inzetten? En op welke manier wil hij zijn nieuwe rol binnen het gemeentebestuur invullen? Radio Aalsmeer Politiek is op woensdag 23 september van 7 tot 8 uur 's avonds te volgen via Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
2: All about music. Yeah.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep die op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
4: All about music.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is een programma in de zendtijd van de Kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

Een hele goede avond en welkom bij JC's 12. Elke 4 weken gaan we de beste 12 christelijke nummers voor je afspelen. We gebruiken hiervoor de hitlijsten uit de Verenigde Staten. Deze hitlijst staat bomvol met de leukste en mooiste christelijke muziek die er te vinden is. Deze week een nieuwe JC's 12 lijst. JC verwijst natuurlijk naar Jesus Christ. De 12 staat voor het nummer 12, wat in de Bijbel als volmaakt getal gezien wordt. En dus ga je vanavond naar de meest volmaakte hitlijst luisteren. Maar voordat we beginnen met de nummer 12, blikken we eerst even terug naar de top 3 van 4 weken geleden. Ja, een hele goede avond. En die top 3 van 4 weken geleden, moet ik zeggen een maand, die ziet er eens volgt uit. Hartelijk welkom hier op deze dinsdagavond. Een miezerige avond, dus lekker thuis op de bank. Omdat er gewoon buiten niks anders beter te doen is. Even kijken hoor, op nummer 3. De vorige keer was Phil Wickerman Crowder met It's a Really Amazing Grace. Die kwam toen nieuw binnen in de top 3. En op nummer 2 Thornwells met Breathe On It. En die was ook flink gestegen vanaf nummer 12 naar nummer 2 toen. En op nummer 1 was Joshua Queen met Demons. En die stond daar die maand daarvoor ook al. En die gaan we natuurlijk gewoon even luisteren. Want jij weet nooit of die er nu nog steeds staat op nummer 1. Of überhaupt nog in die hele top 12. Dus om de nummer 1 van de vorige keer niet te missen, gaan we die toch gewoon nog een keertje draaien. Dus je hoort nu Joshua Queen met Demons.

0: Ja, en dat was Joshua Queen met Demons. Dat was dus de nummer 1 van de vorige keer. En dan gaan we natuurlijk gewoon nu starten met de top 12 van deze week. En we beginnen met een fantastische zanger, Brandon Lake. En de vorige keer hebben we ook een nummer van hem gedraaid. Alhoewel die niet in de top 12 stond. Maar toen hebben we helaas, dat is dus nu inderdaad een maand geleden, Dolly Parton ons ontvallen van deze wereld. En daar had hij een hartstikke mooi duet mee. Die heb ik toen er tussendoor geschoven van ja, dat moet op dat moment eventjes. Maar deze week hebben we dus Brandon Lake gewoon met een nieuw nummer. En ik kan je vertellen, het is echt een goed nummer. Maar het is wel een nummer waar je echt even naar moet luisteren. Want het heeft een hele mooie tekst. En dat is ook hetgene wat het nummer echt mooi maakt. Dus ik zou zeggen, ga er even voor zitten. Luister mee naar dit fantastische nummer. Want misschien herken je jezelf er al in. Waarschijnlijk wel. Want ik denk dat heel veel mensen door zo'n periode zijn gegaan. Brandon Lake met How Good God Is. Nieuw binnengekomen.
1: Nummer 12.

Ja, dat is natuurlijk wel een prachtig mooi nummer. Wel een beetje zwaar begin van deze top natuurlijk. Maar wat een ongelooflijk mooie tekst heeft Brandon Lake daar zo in het nummer How Good God Is gezet. We gaan verder natuurlijk met de nummer 11. En daar staat er eentje, dat is Boulevards met More Like You. Die is één plaatsje gezakt ten opzichte van een maandje geleden. Maar die staat dus nog steeds gewoon lekker in die top 12. En daar gaan we ook natuurlijk eventjes lekker van genieten. More Like You van Boulevards.

0: lekker uitweet. Met het nummer More Like You zit ik nog steeds een beetje swingend op mijn stoeltje, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond dit wel een leuk nummertje. De vorige keer hebben we natuurlijk ook gehoord. Maar toen is hij niet zo binnengekomen als dat hij nu binnenkwam bij me. Ik kon niet stilzitten op mijn stoel. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis was, maar misschien sta je nu al wel weer heerlijk dansend de afwas te doen. Onder het nummer dus van Boulevards, More Like You. En dan gaan we weer door naar een nieuwe binnenkomer. Wel een nieuwe binnenkomer, maar toch inmiddels begint hij lichtelijk op leeftijd te komen. Artiest Toby Mac heeft weer een heerlijk nieuw nummer. Lord, It Feels Good. Nou, daar gaan we natuurlijk niet te veel over zeggen, want Toby Mac kennen we allemaal. Die maakt gewoon goede muziek. We gaan gewoon lekker luisteren. Nieuw binnengekomen.
1: Nummer 10.

0: Ja, Toby Mac met I Love His Lord, It Feels Good. Sorry, ik zit gewoon de hele songtekst door elkaar te halen. Kan gebeuren, dan zit je zo in het moment, hè? Ja, dat was nummer 10, nieuw binnengekomen dus, Toby Mac. En dan hebben we op nummer 8 één gestegen. Dat is het nummer With Me van Gio. En ja, die staat dus ook lekker stabiel daar zo. Een beetje aan het staartje van de lijst. Maar toch zeker nog niet eruit. Dus dat betekent dat hij wel degelijk het verdient om in deze lijst te staan. We gaan ook gewoon lekker naar hem luisteren. Gio met With Me.
1: Nummer 9.
2: I got rain throughout every season.

0: Ja, Gio met With Me. Lekker ander genre dan dat we zojuist gehad hebben. Maar dat geeft niet, want daar is dus deze hele lijst goed voor. Je komt hier van alles in tegen. Van worship naar lekkere feel-good music, naar R&B, naar country, naar ook gewoon nummers dus met goede teksten en lyrics. Waar je iets aan kan hebben. Alles komt voor in deze mooie lijst die wij vanavond draaien. En dan gaan we dus nu verder met een nieuw binnengekomen nummer van de band Hopeful. Ik had nog nooit eerder van ze gehoord. Het nummer heet Everything is Better. En ik deed mijn vooronderzoek eventjes naar dit nummer. En toen dacht ik, misschien had hij zijn gitaar eventjes moeten stemmen of zo. Dat is dus heel grappig. Je gaat het ook zo meteen horen. Maar er zit een bepaalde valsheid in de muziek. En dat hoort dus bij het stuk, bij het nummer. En op een gegeven moment is dat ook echt niet erg. Maar het moment dat ik hem voor het eerst hoorde, het nummer, dacht ik echt, oeh. Maar als je eenmaal aan gewend bent, dan is het best een heel leuk nummer. Dus we gaan luisteren naar het nieuw binnengekomen nummer. Everything is Better van Hopeful.
1: Nummer 8.

Nou, ze doen nog een eigen applausje geven. Hoopvol met Everything is Better. Nou, je snapt wat ik bedoelde. Het is een soort van met vals gespeeld. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet zo

0: ernstig. Maar in het begin denk je gewoon even, hè? Wat gek. Maar juist een hartstikke leuk nummer. Ze is nieuw binnengekomen, dus hoopvol. En dan gaan we door naar nummer 7. En ook daar hebben we een nieuwe binnenkomer. Dat is Matt Mayer met Gonna Be Alright. Ja, ook Matt Mayer heeft altijd goede nummers. En weet je eigenlijk altijd wel dat je gewoon, gewoon goed zit. Dat je gewoon even lekker een goed nummer hebt waar je naar kan luisteren. En dat gaan we dus nu ook gewoon doen. Matt Mayer met Gonna Be Alright.
1: Nummer 7.

0: Matt Mayer met Gonna Be Alright. Nou, lekker nummertje, gewoon chill nummertje voor tussendoor. Zo even tussen al die andere uptempo nummers. Heel relaxed. Ja, en dan gaan we door naar nummer 6. En daar staat Mike Tyler en Colton Dixon met het nummer Perfectly. En die zijn ook wel degelijk flink gestegen. Want ze kwamen van de nummer 12 en ze zijn dus gestegen naar nummer 6. Dat is geen slechte score, zou ik zeggen. En daarom zijn we ook meteen aangekomen op de helft van deze mooie lijst. We gaan luisteren naar Mike Tyler en Colton Dixon met het nummer Perfectly.
1: Nummer 6.

0: Nou, en dat was het nummertje ook wel hoor. Perfectly van Micah Tyler en Colton Dixon. Lekker nummertje. Ik moet eerlijk zeggen dat het happy gehalte vrij hoog is. Lekkere uptempo nummertjes, lekkere vrolijke melodie eronder. En dat kan natuurlijk niet stuk voor dit soort dagen, waarin de dag toch een beetje eindigt in een, met een traan en een treurig gezicht. Zo dat miserregen. Zitten wij toch lekker binnen met een lekker vrolijk muziekje. Nou, dat is altijd een goede manier om je dag mee te eindigen. En dan starten wij nu met de nummer 5. En die is één plaatsje gezakt eigenlijk. Want hij kwam van nummer 4. Dat was Thorne Wells en Miles Minnick met het nummer Second to None. Ja, dat wil zeggen dat ze toch ietsjes minder dicht bij die top 3 staan. Ja, en dan denk ik toch niet dat ze er uiteindelijk in gaan komen. Alhoewel het wel gewoon een lekker nummer is. We gaan naar ze luisteren. Thorne Wells en Miles Minnick met Second to None.
1: Nummer 5.

0: Ja, Thornwell's Miles Minnick met Second to None. En hier zie je dat het toch wel een beetje varieert hier in die lijst. Want dit zat toch wel wat meer, even wat meer pit in. Even een beetje richting die rockachtige genre gingen we heen. Ja, lekker nummer, moet ik eerlijk zeggen. Dat was dus nummer 5. En dan gaan we door naar de nummer 4 van vandaag. En dat is Phil Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Grace. En die is gedaald. Die stapt nu met één voet buiten de top 3. Terwijl het wel een lekker nummer is. Want Phil Wickham heeft dat al vaker gedaan. Die haalt een oud nummer en die stopt hem in een nieuw jasje. Dat hebben ze dus ook gedaan met dit nummer. En niet als min, dat was dus Amazing Grace. It Really Is Amazing Grace is dus een lekker nieuw nummer in een oud jas, of een lekker oud nummer in een nieuw jasje gestoken. Zeg ik hem nog verkeerd ook. En we gaan dus lekker nu naar ze luisteren. Phil Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Grace.
1: Nummer 4.

0: Ja, amazing. It really is Amazing Grace van Phil Wickham en Crowder. Even zeg ik, het is toch leuk dat ze dat dan weer in een nieuw jasje stoppen. Weer even een lekkere frisse wind doorheen. En dan is zo'n oud nummer, wat echt tot soms vermoeiend aan toe gecoverd is. Toch op deze manier weer heel levendig en nieuw gaat worden. Superleuk om te horen. Jammer dat hij net buiten die top 3 valt. Want ik had wel gehoopt dat hij misschien iets hoger had gestaan. Maar hey, dat wil alleen maar zeggen dat we andere hele leuke nummers nog gaan luisteren. Want we zijn nu bij de top 3 geëindigd. En dat wil zeggen dat we even gaan doornemen wat we tot nu toe gehad hebben. En dat is nieuw binnengekomen op nummer 12. Brandon Lake met het oh zo mooie tekst en mooie nummer How Good God Is. Op nummer 11, Boulevards met More Like You. Op nummer 10... Mijn redactie, die zit waarschijnlijk wat te kijken op de telefoon. Die ligt helemaal dubbel. Ze probeerden de lach in te houden, maar het lukt er echt niet. Oké, we gaan rustig verder. Met op nummer 10, nieuw binnengekomen, Toby Mac met Lord It Feels Good. Op nummer 9, Gio met With Me. Op nummer 8, Hopeful met Everything Is Better. Nieuw binnengekomen overigens. En ook nieuw binnengekomen, Matt Mayer met Gonna Be Alright. Op nummer 6, Michael Tyler en Colton Dixon met Perfectly. En op nummer 5, Thorin Wells en Miles Minnick met het nummer Second to None. En zojuist gehoord, op nummer 4, Phil Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Grace. Nou, dan gaan we nu toch echt van start met die top 3. Dan kan mijn redactie eventjes ademhappen, want die begint rood aan te lopen hier zo. Want ze doet heel hard de best om niet gewoon in... Ja, ga door. We gaan starten met de nummer 3, mensen. En dat is Thorin Wells met Breathe On It. Hij is 1 plaatsje gezakt, maar hij staat nog steeds in die top 3. Thorin Wells dus met Breathe On It.
1: Nummer 3.

0: Thornwells met Breathe On It. Ja, lekker nummer. Niet voor niets dat hij in de top 3 staat. Ja, en dan nummer 2 natuurlijk. En dat is gewoon een nieuwe binnenkomer. Dus iemand die gewoon vanaf nul zo in één keer bam in die top 2 op de nummer 2 terechtkomt. En dat is John Reddick met het nummer Holding On, Praise God. Ik heb hem zelf ook nog niet helemaal gehoord, dus ik ben ook zeer benieuwd. En ja, daarna is het natuurlijk de verrassing. Wie staat er op nummer 1? Is, eens even kijken hoor, Joshua Queen. Is die van zijn troon afgestoten? Of staat hij er nog steeds? Dat is nog heel eventjes een paar minuten afwachten, want we gaan nu luisteren naar John Reddick met Holding On, Praise God.
1: Nummer 2.

0: Ja, John Reddick met Holding On, Praise God. Op nummer 2, nieuw binnengekomen. Dus in één keer zo, bam, in die top 3. Ja, dat moet je maar net lukken. En dan is natuurlijk nu de grote vraag, wie staat er op nummer 1? Ondertussen is het volgende feestje al gearriveerd. Hans Raalte met een gast. Christel is er even niet vanavond. Zwager. Ja, nou ja, goed. Dat ga jij zo meteen natuurlijk allemaal uitleggen. Wie dat is, wat hij komt doen. En ja, komt vast goed. Dus ik zou zeggen, lekker blijven hangen. Want ook met Hans is het natuurlijk gewoon een feestje. Maar dan is het natuurlijk nu wel de vraag. Wie staat er op die nummer 1? Ja, nou, het is helaas geen verrassing. Het is nog steeds Joshua Queen met Demons. Dus we gaan gewoon weer naar het nummer luisteren. We hebben aan het begin ook al geluisterd, maar hij is gewoon heel goed. Dus we gaan gewoon nog een keer naar het nummer luisteren. Ik zou zeggen, daarna ga ik er gewoon lekker meteen vandoor. Gaat Hans het lekker overnemen na het nieuws. Ik zou zeggen, tot over een maand. Want dan zijn we er weer met een nieuwe... ik hoor van de redactie hier 27 oktober met een nieuwe JC's 12. Hele fijne avond, blijf hangen en geniet nog van het laatste nummer van Joshua Keane met Demons.
1: Nummer 1.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Goed nieuws.

0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen moet je mij horen. Goedenavond. Daar zijn we weer. En Annemarie, bedankt voor de mooie, leuke muziek die het afgelopen uur ons op laten horen. En nou nemen wij het nog een uurtje van erover. Hans en Christel Ralten. Ja, het komt af en toe wel eens voor. Het is niet de eerste keer. Wel Hans Ralten, maar geen Christel. En gelukkig zit ik hier niet alleen. Want zwager Hille is met ons met me meegekomen. Dag Hille.
1: Goedemorgen, andere kant van de wereld.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zat er een paar uur naast. Maar ja, what's in the name. Nou, voor degenen die al heel lang naar de radio luisteren, die zullen denken, hey, Hille van Dam, zeg me iets. Nou, dat kan wel kloppen, want weet ik hoe lang geleden heb je ook al eens 2-3 keer bij me aan de tafel gezeten. 5 keer aan tafel gezeten. En we reden dus naar de studio hier in de Oude Veiling. En Hille zegt van, huh? Waar ga jij naartoe? Ik zeg van ja, naar de nieuwe studio. Dus zo lang is het in ieder geval geleden.
1: Zo is dat.
0: Ja. Nou ja, welkom ook in dit gebouw. Het is ja, voor mij eigenlijk al niet helemaal meer nieuw.
1: Nee, het heet ook Oude Veiling. Niet voor niks, hè?
0: Nee, ja, de Oude Veiling. Maar de nieuwe studio is al niet helemaal meer nieuw. Maar leuk dat je er weer eens een keer bent. Hille is zendeling in Sierra Leone. Een West-Afrikaans land. Maar als je de landkaart een beetje Afrika voor de geest haalt, zit het een beetje aan de linkerkant van die bobbel, zeg maar. Een beetje links. Links onder, links daar.
1: Ja, de zuidoostkust van die dikke bobbel.
0: Ja, daar Sierra Leone. Ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Ja, het is een hele andere wereld als je daar naar binnen rolt. Maar voor jou is dit weer een hele andere wereld. Hoe is het trouwens wennen? Want voor jou, ja, dit is je geboorteland. Dit is je normale land. Voelt dit nou als ertussenuit zijn of weer thuis zijn?
1: Alle twee eigenlijk. Ik ben zowel thuis in Sierra Leone, want daar heb ik al 26 jaar natuurlijk gewoond.
0: Ja.
1: En ieder jaar ben ik weer meestal weer een maand thuis. Om de contacten hier weer op te schroeven. Ja. En
0: thuis rond even
1: inkopen te doen.
0: Ja, want je zal hier dingen kunnen kopen die je daar aan mijn nooit niet kan kopen.
1: Ja, jij zei op een gegeven moment over Roemenië, waar jij wel heen geweest bent een aantal keer, dat de winkels steeds meer artikelen verkochten. Bij ons gaat het precies de andere kant op. 10 jaar geleden kon je nog 4 verschillende soda crackers krijgen, zeg maar. Gewoon crackertjes. En nou kun je er nog maar 1 soort krijgen, want die andere soorten waren een cent duurder.
0: Nou, dat ontwikkelt zich de verkeerde kant op eigenlijk.
1: Dat ontwikkelt zich echt de verkeerde kant op. Als iets niet in drie weken uitverkocht is in een winkel, dan wordt het gewoon niet meer aangeschaft.
0: Ja, dan hou je vanzelf niet veel meer over.
1: Ik kan bijvoorbeeld geen spaken meer voor mijn motorfiets krijgen.
0: Nou, dan moet je er wel heel goed op gaan passen.
1: Ja.
0: Nou, we gaan zo meteen eens even kijken hoe Hille daar leeft en woont en doet en alles en zijn werk doet. Ik heb wat muziek voor u klaarstaan. Brandon Lake met Gratitude.

0: Ja, Brendan Lake met Hallelujah, Gratitude. Een nummer waar wat toch wel emotie aan kleeft. Het is een Christel is er nu niet, maar zij heeft dat nummer misschien wel een tijdje lang niet kunnen horen. Het is gedanst en gespeeld op de uitvaart van een van haar juffies, laat ik het zo maar zeggen. En dat was een heel emotioneel gebeuren. Een prachtig nummer, mooi ingestudeerd. En met haar begrafenis werd het opgevoerd. Heel, ja, niemand hield het droog. Het gaat over het feit, hè, God, onze God is een God die alles heeft. He, wat kunnen wij onze koning aanbieden? God is niet zomaar een koning, maar hij is de maker van alles, de bedenker van alles, van de aarde, van ons, van alles. En wat kunnen wij hem dan geven? En dan denken we misschien, ja, wat kunnen wij nou God geven? Hij heeft alles al. Wat heb je nou van mij nog nodig? En ik kreeg er een klein beetje dat gevoel bij, een paar weken geleden. Wij zijn dan sinds het voorjaar opa en oma geworden, van een klein dochtertje. En dan denk je, wat heeft zo'n kind op deze aardbol? Niks. Ze komt kaal en niks, helemaal blanco ter wereld. Ze heeft niks hier, hoe noem je dat, materialistisch gezien. Maar dan kijkt ze je aan en dan geeft ze je een glimlach. Ja, fantastisch. En ik denk, wat zo'n kind kan zoveel geven. En dat mogen wij ook naar onze God. Wat kunnen wij hem nou geven? Onze gehoorzaamheid, onze liefde, hè? Die glimlach. Geef dat eens aan onze God terug. Ik ben zeker dat hij daar intens gelukkig van wordt. Hille, de overgang. Hier zit je dan. Wanneer ben jij weer teruggekomen?
1: Ik ben op 2 september teruggekomen.
0: Oké, dus je bent nou, wat is het?
1: Bijna 3 weken.
0: Hè? Bijna 3 weken hier ook. Viel het mee? Terugkomen, je laat er wel van alles achter. Je werk blijft erachter. Ja, dat ligt een mandje stil.
1: Ja.
0: Ja, so be it. Past er iemand op je huis?
1: Ja, er past iemand op mijn huis.
0: Katten moeten ook eten hebben, begrijp ik?
1: Ja, daar ben ik nog het meest twijfelachtig over.
0: of moet hij zelf maar de muizen uit het bos gaan halen?
1: Oh, dat zal hij zonder meer doen, hoor.
0: Ja. Nou, jij woont in een klein beetje de situatie schetsen. Er zullen weinigen zijn die het land kennen. Het is een beetje een rond land. Rond. En dan de hoofdstad ligt een beetje aan de ene kant. En jij woont in een provinciehoofdstadje een klein beetje aan de andere kant. 300 kilometer verderop. Maar die 300 kilometer is wel 7 uur reizen, denk ik.
1: Tegenwoordig
0: gaat het sneller, hè?
1: Ja, tegenwoordig is het geen 12 uur meer zoals de eerste 5 jaar dat ik in Kono zat.
0: De laatste
1: Want
0: keer
1: toen was de weg nog niet verhard. En met regenseizoen heb ik een keer vastgezeten in een modderpoel met de bus. Dat wil je niet weten.
0: Dan doe je er geen 12 uur over, maar 3 dagen waarschijnlijk. Ja. Dus, maar ja, kijk, nu de wegen zijn goed. De laatste keer dat ik bij je was ook. Je kan aardig doorknallen tot in een stadje.
1: Ja.
0: Dat gaat aardig goed. Waar vul jij je dagen mee, Hille? Neem ons een beetje mee naar dat land. Geef ons eens een kleine rondleiding. Je stapt naar het vliegtuig. Wat beland ik dan?
1: Je belandt in een land waarvan in het zuiden nog 5% van het land primair oerwoud is.
0: Mm-hmm.
1: En voor de rest is het secundair oerwoud of hoofdzakelijk dat noemen ze savanna mozaïek. Het is gekapt bos en daar groeien weer nieuwe bomen op, maar lang zo hoog niet. Je hebt grasvlaktes en ja, dat land is... Ja, een van de rijkste landen ter wereld, zou je haast zeggen, wat betreft de mineralen die er in de grond zitten.
0: Ja, want de meeste mensen zullen misschien Sierra Leone een klein beetje een lichtje gaan branden vanwege de diamanten.
1: Ja.
0: Dat is wel een heel bekend ding daar.
1: Maar naast diamanten hebben we ijzererts, we hebben aluminium, we hebben goud, we hebben platina, we hebben uranium. Er zijn totaal 20 verschillende soorten mineralen die ze bij ons uit de grond halen.
2: Nou, dan komen wij er maar bakkaai vanaf. We hebben gas, maar dat gebruiken we niet meer. En tegenwoordig hebben we weer 1,5 emmer olie. En daar houdt het wel een klein beetje mee op.
1: Ja.
2: Een beetje zout.
1: Nog een beetje keukenzout.
2: Ja, een beetje zout. Maar het is uiteraard een tropisch land. Je rijdt het provinciehoofdstadje van jou binnen. Ga je op een gegeven moment halverwege linksaf. Dan houdt het asfalt op.
1: Ja, dan houdt het asfalt op.
2: En dan is het nog een half uur hobbel de bobbel.
1: Ja, dat is een half uurtje. 10 kilometer buiten het hart van de stad zit ik. Dus, ja.
2: En dan viel allerlei, noem het maar, karrensporen. Om het maar een beetje Nederlands uit te leggen. Ik kom weer bij jou in het dorpje terecht. En daar woont Hille. En waarom ben je nou daar beland? Hoe kom jij in een dorpje als Quidadu? Dat staat bijna op geen enkele landkaart. En jij woont er. Hoe heb je dat bedacht?
1: Ik heb 10 jaar in de stad zelf gewoond. En toen...
2: De stad? Welke stad?
1: Kono of Koidu heet
2: de provinciehoofdstad. Daar,
1: maar ze noemen het vaak Kono. In de provinciehoofdstad. En toen had mijn voorganger in de kerk waar ik kom... kreeg de kans om een stuk land te krijgen in dat dorp... En toevallig moest ik hem spreken en hij zat toen in het dorp. Dus ik ben eventjes naar het dorp toe gereden. En van het een komt het ander, een leuk dorp. Ik denk, hebben jullie toevallig hier iets waar ik zou kunnen wonen? Want,
2: een bouwkaveltje.
1: Wilde je
2: eerst gewoon een huis kopen daar of huren, weet ik het? En dan...
1: Nee, huizen. Als je een huis huurt in zo'n dorp... dan is het eigenlijk een niet veel meer een opslagplaats. Want de plaatselijke bevolking woont allemaal op straat eigenlijk. Ze komen in hun huis 's nachts om te slapen en dan rollen ze een matras uit. En dan schuiven ze even de zak rijst die er staat opzij. En dat is in feite alles wat ze in huis doen. Dus het huis heeft geen glas in de ramen. Het zijn houten luiken en die zitten 9 van de 10 keer gewoon dicht.
2: En even ter info, het huis, dat is vaak van die modderstenen gemaakt. Met een rieten dak of zo'n blikken golfplaten dak erop. Met spanten van boomstokken. Ja, daar houdt het ons een beetje mee op. En eigenlijk heeft niemand elektriciteit. Jij bent volgens mij de enige in het dorp met stroom.
1: Afgezien van de kliniek ben ik de enige die voldoende stroom heeft om iets op 220 te laten draaien. Er is iemand die heeft nog een generatortje van 5 kilowatt of iets dergelijks. En er zijn een paar losse kleine zonnepaneeltjes waarmee men de telefoon kan opladen. Zodat men in ieder geval TikTok kan kijken.
2: Zo erg is het daar ook al dat het... Het land is binnengeslopen.
1: Helaas wel, want iedereen zit ook daar met zijn neus in de telefoon.
2: Serieus. Wat erg eigenlijk.
1: Nou ja, het is goed voor de eenheid van de hele wereld, hè? Iedereen zat met zijn neus dezelfde kant op.
2: Ja, maar
1: in de telefoon.
2: Aan de andere kant hoop je nog dat er plekken op aarde zijn waar die kwaal nog niet is doorgedrongen. Maar zelfs bij jullie is het al besmet.
1: Ja, ik probeer daar volledig buiten te blijven.
2: Door... Nou, jij zit niet op TikTok?
1: Nee, ik zit niet op TikTok.
2: Dus mensen, als u denkt van ik ga heel eens even volgen. Helaas. Geen TikTok.
1: En,
2: wat doe jij iets met social media? Dat mensen denken, hey, ik ga eens kijken. Ik ga eens kijken. Ik word een volger van Hille. Kijken wat hij doet.
1: Nou, ik maak wel eens maffe opmerkingen. Als jij iets

0: een beetje beeld hoe het land eruit ziet.
1: Ja, maar je hoeft geen Google Street View te proberen.
0: Nee, dat weet ik niet. Ja, want dat werkt alleen in de hoofdstad waarschijnlijk nog een beetje.
1: Ja, in de hoofdstad, ik heb dat zou kunnen.
0: Ik denk, ja, dat heb ik wel eens gekeken. Daar kom je nog wel een stukje doorheen.
1: Misschien niet up-to-date, maar...
0: Maar de binnenlanden van Kono, dat kan je wel shaken.
1: Nee, dat kun je wel shaken.
0: Dat kun je wel shaken. Nou, we gaan zo meteen eens even over je werk hebben. Our God is Greater van Chris Tomlin.

0: Ja, Chris Tomlin. My God is greater. Hille, jij werkt in Sierra Leone al 6, 27 jaar. Nou, en ik ben jaren geleden ooit eens bij geweest. Toen woonde je aan de Old Signal Hill Road. Kan jij ons eens in een vogelvlucht meenemen wat jouw carrière in dat land is geweest tot nu toe?
1: Ja, ik ben begonnen in 1996. Toen heb ik een jaar gewerkt met jeugd met een opdracht daar in ontwikkelingswerk. We werkten toen in arme wijken en daar zetten we onder andere bijbelstudiegroepen op. We zorgden dat die bijbelstudiegroepen in de plaatselijke gemeenschap invloed hadden op bijvoorbeeld het aanleggen van water en sanitair. En daar hielpen we ze dan mee.
0: Maar het was niet echt een soort alfacursus, maar meer ook de praktische kant ervan.
1: Het was de praktische kant, ja. En toen ben ik vanwege een staatsgreep het land uitgegaan en ben ik in 2000 weer teruggekomen. Alleen toen niet met Jeugd met een Opdracht, maar met de dochterorganisatie van Jeugd met een Opdracht, Mercy Ships. En daar heb ik met voor bijna 7 jaar gewerkt met gehandicapte mensen in onderwijs, assistentie en support. Dat hield in dat ik onder andere kleine bedrijfjes hielp opzetten. Mensen hielp om beroepsonderwijs te volgen. En daarin ook mensen te stimuleren in discipelschap.
0: Nu haal je de Mercy Ships haal je aan. Misschien dat sommige mensen dat wat zegt. Die denken van, die organisatie die ken ik. Heel af en toe liggen die schepen ook nog wel eens in Scheveningen. Voor onderhoud, bevoorrading. Ik weet niet precies wat ze daar doen. Want een werf heb het niet. Ze kunnen niet op de kant. En helemaal niet dit soort enorme schepen. Mercy Ships, dat is een organisatie die vaart met hospitaalschepen. Je hebt ook OM, Operatie Mobilisatie. En dat zijn drijvende boekenwinkels. En Mercy Ships is echt de medische kant van de zendingswereld.
1: Ja.
0: En welke lag er nou bij jullie de laatste keer? Was dat de African Mercy?
1: Nee, de Global Mercy.
0: Nou, dat zijn grote schepen. Een paar honderd man personeel erop. Een stuk of 8 operatiekamers, weet ik wat er wel niet op zit. En het zijn allemaal, bijna allemaal vrijwilligersfuncties. Een paar betaalde krachten zitten erop, maar dat zijn er niet veel. Ik ben er dan ook wel eens op geweest op die schepen. En jij natuurlijk ook wel. Waanzinnig gaaf.
1: Ja. Dat is heel bijzonder. Ze werken hoofdzakelijk in Afrika en India en nog wat in Zuid-Amerika. Maar met name in landen waar de gezondheidszorg dus niet erg up-to-date is, zullen we maar zeggen.
0: En dat zijn er nog heel wat. En toen ben je van Mercy Ships, ben je. Want dat kan je eigenlijk alleen doen, neem ik aan, als je in en rond de hoofdstad woont. Want die ligt aan zee.
1: Ja.
0: Waar jij nu woont, Koidu, dat ligt bepaald niet aan zee. Er is geen sloot te vinden in het hele dorp niet. Dan heb je weinig water.
1: Er is natuurlijk wel afwatering.
0: Precies. Maar
1: er zijn geen meren. Er zijn eigenlijk maar 3 of 4 meren in het hele land. En voor de rest is het allemaal rivieren.
0: Ja. Kijk, in de hoofdstad, daar gebeurt het natuurlijk. Dat is het economisch centrum, daar zit de regering. Heel veel mensen die werken daar. Heel veel NGO's die zitten daar. Maar als je natuurlijk het binnenland in gaat, het wordt steeds dunner gezaaid wat betreft dat soort organisaties. En toch ben jij daar beland.
1: Ja. Ik ben natuurlijk iemand die niet zo erg van grote steden houdt.
0: Eigenlijk is het wel lekker dat je er weg bent.
1: Ja, ik kom eigenlijk misschien 1 keer in een jaar in de hoofdstad. Ik kom eigenlijk praktisch nooit daar. Dat...
0: Meer voor administratieve zaken of voor ja, inkopen? Of...
1: Ja, nee, voor inkopen zelfs niet eens. Meest voor de kerk, voor met jaarlijkse conferenties van de kerk.
0: Ja. En nou, op een gegeven moment ben je uit Freetown vertrokken, binnenland in. Wat was daar nou de reden van?
1: Ik ben toen aan het bidden geweest van Heer, waar kan ik mezelf inzetten in discipelschaptraining? Yeah. Dus het helpen van mensen om hun geloof ook om te zetten in daden en om niet alleen maar kerkgangers te zijn en de zangleider te volgen in een liedje, maar dus ook echt zelf contact te hebben met God. Echt een relatie te hebben door dagelijks bijbellezen en gebed. Door het uitgaan met evangelisatie. En daar help ik ze dus bij om daar ook op een christelijke manier mee te leven.
0: Want dat leunt wel een beetje tegen Alpha cursus.
1: Ja, aan. Zeker weten. Ja. Het gaat verder dan Alpha.
0: Want hebben ze... Kijk, hier is natuurlijk in een enorm deel van de wereld is het vrij bekend. De Alpha cursus. Kenden ze dat daar ook? Of?
1: Eigenlijk nauwelijks. Ik geloof dat 1 of 2 kerken in Freetown met Alpha bezig geweest zijn. Maar
0: binnenland niet?
1: In binnenland, nee. Nee, kijk, mensen eten 1 keer per dag. En ze hebben misschien $1 à $2 per dag te besteden. Mm-hmm. En dat moet besteed worden aan de kinderen en aan het eten. Ja. En aan
0: dan ben je onderdak. Gauw klaar.
1: Dan ben je snel...
0: Voor $1, ja. Yeah.
1: En dan is natuurlijk het uitgeven van geld aan een Alpha-cursus is niet echt prioriteit.
0: Als je moet kiezen tussen eten of een Alpha-cursus, dan is de keuze waarschijnlijk niet zo moeilijk.
1: Tenzij je natuurlijk 5 maanden in een jaar wil vasten of zo.
0: Ja, er zit ergens een grens aan, hè?
1: Dus, ja, de laatste grens is natuurlijk kist, maar dat kun je
0: voor die tijd
1: niet
0: kan je beter stoppen.
1: Ja.
0: Misschien handiger. Maar goed, ja, je bidt God van Heer, waar kan ik heen? Waar zend mij ergens heen? En dan komt, hoe kom je dan bij Coin Kono?
1: Ik ben op een gegeven moment gaan denken van wat zijn de mogelijkheden? En toen kwam Kono in mijn gedachten. En toen ben ik eerst rond Makeni, dat is dan een andere provincie, ben ik gewoon eens mensen gaan interviewen om te kijken wat de nood was en of mensen het idee hadden dat ze moesten veranderen. En daar heb ik 25 man geïnterviewd. En toen ben ik naar Kono gegaan en daar heb ik ook eens 25 man geïnterviewd. En daar bleek dus uit dat er veel minder training in dat opzicht in Kono was. Maar dat er wel mensen zeiden van als we de kans hebben, dan willen we toch zo'n dergelijke training bij ons hebben.
0: Ja.
1: Dat was bij Makeni eigenlijk niet zo het geval. Dus dat was voor mij echt van... Ja, als Heer, u zei Kono. Het wordt ook Kono, dus ik ga naar Kono verhuizen.
0: Ja, nou ja, dat is toch weer een hele andere, andere plek. Andere mensen, andere vibe. Voor de luisteraars van ons programma... Het is al, we zijn al 7 minuten over tijd... Maar om 9:30 hebben we, Christel en ik, altijd een beetje een item terug naar de oude doos. En muziek van vroeger al. Nou, ik heb er eentje gevonden die eigenlijk daar wel een beetje bij aansluit. Send mij van Ellie en Rickert.

0: Ja, Zend Mij van Ellie en Rickert. We zaten net even te kijken, hoe oud is dit wel niet? Nou, ja, jij denkt jonger, maar ik denk dat dat toch zeker 45 jaar oud is. Dat zal me niks verbazen. Als je dit dan hoort, Hillen, zo'n nummer. Gaat dat nou met jou ook zo? Dat je denkt van, nou heer, hetgeen wat ik wil, dat ook uw wil is? Of maak je gewoon een keuze en denk van, nou ja, mijn gevoel is dat. Of denk je van, hoe bepaal je dat precies? Dat je zegt van, nou, ik ga daar of daar, of ik ga helemaal nergens heen. Maar heren, waar wilt u dat ik heen ga? Hoe?
1: Nou, bij mij was dat punt van, heer, waar wilt u dat ik heen ga? Daar ben ik een bijna een half jaar mee bezig geweest. En ik had geen antwoord gehad van God. En toen was ik op een gegeven moment in een lofprijzingsdienst en waar de Heer aan het prijzen. En ik hoorde bijna letterlijk Sierra Leone. En dat sloeg in als een bom en het is er nooit meer uitgekomen.
0: Wist je überhaupt waar het lag?
1: Ja, ik had voor mijn zusje postzegels gesorteerd op land.
0: Oh, dat was nog in de tijd dat mensen postzegels verzamelden.
1: Ja, dat was nog de verzameltijd. En mijn zus had dan allerlei vlinder postzegels. Dat was haar specialiteit. En Sierra Leone had hele mooie postzegels.
0: Ja.
1: Bloemen en vlinders. En zodoende wist ik... Ik had het dus opgezocht op de kaart van... waar ligt het?
0: Ja.
1: En gewoon om ook
0: Maar je kreeg eerst de gedachte, het woord, het beeld Sierra Leone. En toen ben je maar eens even gaan kijken waar het lag.
1: Toen ben ik echt gaan zoeken in encyclopedia en dergelijke. Van wat is dat nou voor land? In die tijd had je ook nog Operation World. Ja. Dat was een gebedsboek voor alle landen in de wereld. En daar ben ik eens gaan kijken van wat schrijven zij over het land. Ja. En wat zijn de noden en dat soort dingen meer.
0: Maar je had niet iets van, nou heer, wat is dit dan toch? Heb je niet wat anders? Je ging wel gelijk in die zin erin mee dat je denkt van, nou ja, als dat het is, dan is dat het.
1: Ja, in dat geval wel. Ik heb bijvoorbeeld, ik wist dat ik daarheen moest. En toen... had ik totaal geen idee hoe ik er komen moest. Want er was geen enkele Nederlandse zendingsorganisatie... Mm-hmm. die vertegenwoordigd was in het land, voor zover ik wist. En toen dacht ik van, nou heer... er kwam toevallig een plaats in de drukkerij in België vrij... bij operatie mobilisatie. Mm-hmm. En ik had bij Jonge Vrije drukkersvak geleerd... Dus ik denk van, nou... Ja,
0: dat is dus de andere club, hè, waar we het net over hadden. Je had Mercy Ships, de medische kant, en OM, dus de boekenclub. En ja, daar zit exact. Jij in de boeken in de drukkerij.
1: En daar stond ik in de drukkerij in België. En ik dacht van, ja, OM zit met schepen. Die jongens die weten een beetje hun weg in de wereld te vinden.
0: Ja, die varen dus ook alle kustlanden af.
1: Misschien, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Als ik contacten in Sierra Leone wil krijgen... dan zal dat toch wel via een organisatie als OM kunnen gebeuren. Nou, het was ook wel zo, maar indirect. Want bij OM speelde ik in een band. Een beetje soft luistermuziek bandje.
0: Wat speelde jij daar?
1: Ik was de ratjes toe jagen, dus je weet wel, allerlei instrumenten. Ik had zelf instrumenten gebouwd in die tijd. Dus ik heb de bouzouki gespeeld. Ik heb ritme-instrumenten gespeeld.
0: Ja, een andere trommel of zo. Of...
1: Ja, en de dulcimer. Mm-hmm. En dan traden we op straat of in een koffiebar van onder andere Jeugd met een Opdracht. En die jongens van Jeugd met een Opdracht nodigden ons uit voor een... er kwam een outreach team terug uit Sierra Leone.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik ben naar die avond toe geweest met onze groep helemaal. En daar... kreeg ik dus te horen dat er werk was van Jeugd met een Opdracht in Sierra Leone. Nu was mijn financiële ondersteuning in die tijd beslist bijna niet bestaand. Dus ik wilde eigenlijk niet veel langer bij OM blijven om aan mijn thuisfront te kunnen bouwen. En ik was nog maar een maand thuis dat Jeugd met een Opdracht in Amsterdam zocht naar een drukker. Voor hun huisdrukkerij.
0: Ja, nou ja, hier ben ik.
1: Hier ben ik, ja, exact.
0: Ja.
1: Maar ik weet dat toen ik naar België ging. En nou, dat ik eigenlijk. Ja, ik ben een drukker, maar ik heb er wel een traantje over gelaten hoor. Van heer, is dit echt uw wil?
0: Ja.
1: Want u zegt dat ik naar Sierra Leone moet.
0: Ja, maar het gaat vaak via een heel andere route. Ben ik in mijn leven wel wat achtergekomen.
1: Ja, exact.
0: Nou ja, ik heb ook het andere. Ja, hier verteld bij de radio dingen die, nou ja, waar ik wel eens ingedoken ben. Dan denk je, nou, mij niet gezien. Nou ja, dat is het hele. Voor degene die dat natuurlijk wel zo horen. Het hele Oekraïne-verhaal. Dat je denkt van, nou, wat, nou, een paar keer gevraagd. Van, ga eens mee. Ik vind, ja, wat moet ik daar, joh? Mij niet gezien. Ik ga niet de toeristen uithangen. Mij niet bellen. Er zijn anderen die zijn daar meer op hun plek. En ja, ik geloof dat ik 4, 5 keer gevraagd ben. Hans, ga nou eens mee. Ik zeg, wat ga ik dat doen dan, joh? Een beetje kijken en een beetje. Totdat op een gegeven moment eens een keer iemand bij ons in de kerk de preek had. Over Nehemia 1, vers 1 tot 4. Nou, dat sloeg in ons een bom. Ik denk, jemig, joh. En nou moet ik gaan, joh. Ik moet gaan. En nou ja, de rest is geschiedenis. We zijn nu 8 keer verder en Martin is 82 keer verder. Ja, dan rol je erin. En, maar waar ik eigenlijk een beetje heen wil. Jij bent jong. De meeste van jouw klas / studiegenoten die beginnen aan een economisch avontuur. Hè. Die gaan carrière bouwen, die gaan geld verdienen. Huisje, boompje, beestje. Nou, het liefst een beetje een groot huis. Huis, boompje, beestje. Er wordt natuurlijk geld verdiend en er plannen gemaakt. Ja, en jij gaat een route in. En je denkt van, nou, dat wordt financieel een heel ander verhaal voor mij. Het is maar de vraag of ik alle eindjes wel aan elkaar krijg aan het eind van het jaar. Heb je dat wel gerealiseerd? Dan denk je van, ja, ik ga wat opgeven, hè. Of was je er niet zo mee bezig?
1: Ik was niet zo erg met geld bezig, maar ja, je denkt er wel over na. Net wat ik zeg, ik kwam uit België terug om te bouwen aan een thuisfront. Omdat ik eigenlijk totaal geen financiële ondersteuning had.
0: Ja.
1: Terwijl het wel een geloofszending is, OM. Je moet, iedereen neemt zijn eigen geld
0: ja,
1: mee.
0: Ja, het is niet dat je niks krijgt. Nee, je moet notabene geld meenemen. De meeste mensen die krijgen geld om te werken, maar jij moet betalen om te werken. Dus eigenlijk de wereld andersom.
1: Ja.
0: Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat je af en toe eens een keer in de spiegel gaat zitten, een gesprek met jezelf aangaat. Van ja, wil ik dit wel? Heer, is dit echt uw idee?
1: Ja, ik had natuurlijk aan na mijn middelbare school gezegd van heer, ik wil graag de bosbouw in en ik was er eigenlijk niet zo erg gerust mee.
0: Ja.
1: En ik zat in de trein naar Velp voor de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School voor een interview.
0: Ja.
1: En in die trein heb ik gezegd, heer, als dit uw weg niet is voor mij, laat het dan binnen 10 minuten... dat ik daar ben bekend zijn, dat niet zo is.
0: Precies, kegel die deur.
1: Dan wil ik de rest van mijn leven voor u werken.
0: Ja, kegel die deur dan meteen maar dicht.
1: Ja, exact. En dat gebeurde dus ook.
0: Ja.
1: En ik heb diezelfde dag toen voor een bijbelschool ingeschreven, voor de discipelschapstrainingsschool bij Jong en Vrij. En de post was sneller om de prospectus van die school binnen te brengen dan dat de post ooit voor iemand gerend heeft, volgens mij.
0: Nou, dan moest het
1: want
0: zo zijn.
1: Ik belde om 3 uur 's middags En de volgende ochtend om 9:00 lag de prospectus in de bus.
0: Kijk, dat is nog eens een tempo. Nou, dan moest het dus zo zijn. Ik wil u nog even een klein stukje van een nummer laten horen. Het kan niet lang meer zijn, maar dat op een gegeven moment dat is gedraaid tijdens de uitzending. Hoe zeg je dat? Het wegsturen van een kennis van me. Daar ben ik toen geweest in die kerkdienst. En die is bij OM gaan varen. Heb jaren daar op het schip gezeten. Dat was een jonge gast. En die was geboren om het bedrijf van zijn vader over te nemen. Financieel, alles lachte hem toe. En zijn bedje was gespreid. Huis, alles was klaar, getrouwd. En hij zei, ik ga het niet doen. Ik ga varen. En toen tijdens de uitzending van hem naar het zendingsveld werd dit nummer gedraaid. Opwekking 582.

0: Ja, eigenlijk zonde om hier doorheen te praten. Zonde. Zo'n mooi nummer. Heb jij dit soort gedachten ooit in je hoofd gehad? Even nou, nu ben ik 63. Het had anders kunnen zijn, maar wat heb ik eigenlijk een rijk leven gehad? Denk je er wel, filosofeer jij er wel eens over?
1: Niet echt.
0: Niet.
1: Nee. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment wel... toen was ik even tussen twee uitzendingen in, zeg maar.
0: Ja.
1: Toen kreeg ik de mogelijkheid om in Sierra Leone een baan met de Verenigde Naties in bosbouw te krijgen.
0: Dan denk je,
1: met
0: hey,
1: een baan van 90.000 per jaar.
0: Toen dacht je, die wordt in mijn schoot geworpen. Of?
1: Nee hoor, toen zei ik, dit is leuk vooruitzicht, maar dit is niet wat de heer wil.
0: Dit is een afleidingsmanoeuvre.
1: Dit is een afleidingsmanoeuvre.
0: Ja, precies. Ja. Nou, heel ons uurtje zit er alweer op. Ik wil ze meteen nog een mooie nummer draaien van Matt Redman, You Never Let Go. Ja, hoe zou jij tot nu toe in een paar zinnen jouw leven daar eens willen samenvatten?
1: Een groot avontuur.
0: Niet saai?
1: Niet saai. Nee, zeker weten niet saai. Soms meer gevaarlijk dan jij hier op de weg rijdt.
0: Ja, ik heb er af en toe een beetje aan mogen snuffelen.
1: Ja.
0: Nou, leuk dat je er was, Hille. En nou, ik denk over een jaar ben je hier weer. Ik weet niet of je er een tijd voor hebt. Maar je bent volgende keer, als je weer in Nederland bent, uiteraard van harte welkom. Leuk dat je er was. Wanneer ga je weer terug?
1: 15 oktober.
0: 15 oktober. Dus nog een week of drie. Nou, nogmaals, heel leuk dat je er was. Ik ga zo meteen nog even een nummer draaien. Matt Redman, You Never Let Go. Wat mij betreft graag tot over een week of twee. Dan zitten we hier weer. Jij bent er niet. Maar over twee weken zit waarschijnlijk Christel er weer. Nou, leuk dat u geluisterd heeft. Ik ben nog op zoek naar het nummer. En als het goed is, heb ik dat nu gevonden. Ja. You Never Let Go van Matt Redman.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie,

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.
4: All them shots, they left me holy, but I'm still holy. Ain't nothing changing but them seasons, Brody, I'm still holy.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over